0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.
4: We're legends and memories.

Plate met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeers. Informatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: I have a grandfather on my father's side. He's 95 years old. His great-grandfather came from Nigeria, from the Igbo tribe. I don't look like my mother and I don't look like my father. I look exactly like my grandfather. I act like him.
4: Do you act all the time?
3: Not all the time, no.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kosten aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld.
1: Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2.
2: De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur.
3: Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
4: Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig.
5: Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook. En tot zover de ANWB-verkeers. Informatie.
7: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Kosto verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

Plate met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook. En tot zover de ANWB-verkeers. Informatie.
2: Now another hour of the greatest hits, gold and old.

0: Dust off those dancing shoes with Golden Oldies Radio.
1: Feel good classics, Golden Oldies Radio.
2: It's 14 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppy en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
4: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan beneden de 6000

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppen staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert het tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zat er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van The Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeers. Informatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75ste editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al 124.000 euro opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: France Ton at Eric, Wim and Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8, the sound of Mi Amigo on Golden Oldies Radio.
3: Je dacht dat ik er niet was, hè? Nou,

0: drie de mensen niet meer zo aan schrikken maken voor ons. Ja, sorry hoor. Sommigen kregen een hartverlamming. Die dachten van, gaan de uitzendingen vandaag niet door? Ja, natuurlijk wel.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días, también.
2: Guten Morgen aan dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
5: Zao shang hao, ni ye shi.
1: Bon dia, tu también.

0: Beetje rekken en strekken. Hè? Beetje gapen zo af en toe tussendoor. Ben jij ook met het goede been uit bed gestapt vandaag?
1: Ja?
0: Heb je er zin in? Net tijdens de eerste plaat begint de zon schijnen hier in Tolen. Hoe leuk is dat? Goedemorgen wens ik jullie allemaal. Met mijn programma ook Goedemorgen gaan we de dag weer starten. Zoals gebruikelijk.
2: Music all the time. Golden Oldie.

0: eindeloos flirten. Ja, dat deden ze. Herman's Hermits waren dat. En weet je waar ik nu trek in heb?
1: Broodmerk koffie van Douwe Egberts. Douwe Egberts koffie. Lekkere koffie.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
3: En ik zeg, wat is het leven toch mooi.

0: vaders worden vandaag verwend in België. Want Nederland, vrienden, vieren ze pas Vaderdag volgende week. Dus wij moeten nog even wachten op de cadeautjes en op het ontbijt dat speciaal voor ons dan op bed wordt geserveerd. Daar kijken we al naar uit. Maar in België is het nu al genieten en dat gun ik ze zo van harte. Ik ga een plaatje draaien van het grijze verleden. Het is het plaatje van toen dat het goed blijft doen.
1: Muziek van alle tijden, de speer van mi amigo.
0: Yeah.
1: Elke zondag op Golden Oldies Radio.
0: Nou, kom maar dan. Go, go, go.

0: go.
1: Het hele ME-team staat er vandaag weer garant voor. Voor go. We hebben er gewoon weer heel erg veel zin in.

0: Was het gisteravond laat, Frans?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ah, heerlijke muziek.
2: Timeless Classics, here on Golden Oldies Radio. Golden Oldies Radio.
0: Wat ik me af zit te vragen is, zijn er Liverpool Sound liefhebbers op dit ogenblik? Luisteren die? Dan zijn ze gelijk in hun nopjes, om het maar even zo te noemen. Want hier zijn John, Paul, George en Ringo. Oftewel, de

0: En een mooi slot, ja, prachtig. De Beatles waren dat in de show in Ook Goedemorgen.
1: De cover.
2: Cover.
1: Cover.
2: De cover.
1: De cover van de week.
0: Ja, het is een prachtig nummer. Een disco-werkje. Ooit een hit voor McFadden en Whitehead. Maar vandaag gooi je een andere versie. Dat is gebruikelijk in de cover van de week. Hè? Luther Vandross is hier.

0: zijn niet meer tegen te houden. We're on the move. Ah, heerlijk. Deze sound. Er zijn meerdere versies van, maar vandaag dus deze voor je gedraaid.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met Frans van der Drift.
0: Toen ik jong was, spraken we over een brommer. Dat zul je je nog wel herinneren. Ja. Tegenwoordig noemen ze dat een scooter. En wat wij vroeger een scooter noemden, dat mocht op de snelweg, zag er even heel anders uit. Hier is Vespa.

0: Vespa, ja. Maar mag je daar reclame voor maken in je show? Nee, natuurlijk niet. Whee!
1: Elke zondag, tijdens de lunch van 12 tot 2...

0: Cherry Baby.
1: Ja, Frankie Valli in de Four Seasons. Wat kon die man hoog, hè? Die prachtige stem van hem klonk boven alles uit.
2: Golden Oldies Radio. De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.
1: Gaan we uiteindelijk een beetje rustig aan doen.

0: is eigenlijk nog helemaal geen tijd voor het afscheid.
1: Nee.
0: Het is altijd een beetje pijnlijk, zal ik maar zeggen, afscheid. We moeten dat allemaal op zijn tijd wel een keertje in ons leven beleven. Vrienden, wat wordt straks de eerste plaat van het tweede uur, vraag je je af. Jullie hebben ervoor gestemd en dat hebben jullie op deze fragmentjes gedaan.
2: Nummer 1.

Goed nieuws. Van de drie nummers waar jullie op gestemd hebben, zullen er twee klinken in de tweede uur. Maar ja, welke? Je gaat er straks vanzelf mee beleven in Ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Nu door met de tour. De tour langs hele mooie hits.

0: The Jacksons, oh yeah. Ah, heerlijk. Blame it on the boogie. In strakke jeans, toch? Ja, zeker weten.
1: En dan moet je die vogel zien, en dan moet je die vogel zien. Hij draagt ook een echte Miamigo jean. En dan moet je die vogel zien, en dan moet je die vogel zien. Hij draagt ook een echte Miamigo jean.
2: De Miamigo jeans.

0: Eddie Arnold. Hij heeft prachtige muziek gemaakt. En we moeten er af en toe gewoon eens even wat van laten horen. Zoals vandaag dus is gebeurd.
1: Dit is een gratis tip van Golden.

0: nog even de mooie eindspurt bij de Hollies.
1: Ja, I'm Alive.
0: Vrienden, we gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Net zoals eerder gezegd, zo dadelijk twee platen die zoveel stemmen kregen dat ze mogen klinken. Ik zal dan ook tegen je willen zeggen, blijf er gezellig bij.

0: Niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou.
1: Tuurlijk.
0: Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.
1: Jazeker. Hier is de plaat met de meeste stemmen. 42 stemmen werden eruit gebracht en 24 voor Tom Jones.

Jullie waren het redelijk eensgezind. Dat mogen we toch wel constateren. Ja, prachtig. En we gaan er nog een draaien, zoals gezegd. Die kreeg van de 42 stemmen 12 stuks. The sound of Mimico, just for you. Golden on his radio. En jij, Petra Magor, bracht als laatste een stem uit op dit nummer. Ik ga hem dan ook speciaal voor jou draaien. Soul Sister and the Way to Your Heart.

0: Mooie keuze hadden jullie deze week. En ja, deze wilde ik zelf ook graag horen in de show. Soul Sister, legendarische hit, toch? En vandaag dus weer eens heerlijk in het programma. We gaan weer stemmen. Zo dadelijk verschijnt dat op mijn Facebookpagina. En dat gaan we doen op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: van Frans.
1: Zo is dat. En ik heb gekozen voor deze. Anthony Herbeck met Jay Fitt, laat ik horen. Ik vind het een prachtig nummer. Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar ga wel even samen met mij luisteren. She is the one I don't

0: wat vind je ervan? Je mag het later weten hoor.
1: Ja.
0: Ik sta open voor opbouwende kritiek, zeg ik dan altijd.
1: Ja.
0: She is the one I don't need. Ja, zo is het alweer genoeg. Vind je zelf ook niet?
2: Met Suzy gratis naar Spanje. Samen met uw reisagent Jet Air. Jet Air, uw reisagent. De specialist voor reizen naar Spanje. Hey!
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben uitsluitend een historische waarde. Elke zondagmiddag van 2 tot 4, Pop Express met

0: In ieder geval zal het uitzicht mooi zijn. Heaven on the Seventh Floor. Dat was Paul Nicholas. Even het geluid uit de jaren 70, zal ik maar zeggen. Ja, 1977. In de glorieperiode van Mi Amigo, de zeezender. En toen klonk het in mono, tegenwoordig natuurlijk gewoon in stereo, via het internet bij jou. Hoe mooi is dat? Zullen we trouwens nog wat verder terug in de tijd gaan? Dan doen we dat op deze manier.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

0: dat is een echte gouden ouwe. Ik heb hem eerst moeten oppoetsen, wilde tenminste een beetje klinken.
1: Ja.
0: Good old Fats Domino, man met al die ringen aan zijn handen. En achter een grote vleugel ook meteen zichzelf begeleiden in I'm the Love Again. Prachtige muziek, dat hoor je de hele dag door. Tot vanavond 8 uur kun je genieten hier bij Golden Oldies Radio van de sfeer van Mi Amigo.
2: Elke zondag van 8 tot 10. Ook goedemorgen met

0: Dat zijn ze. Gladys Knight en de Pips. En Taste of Bitter Love. Daar maak ik weer een aantal mensen heel erg blij mee. Nou, dat is ook de bedoeling van mijn programma. Hé, hey, nogmaals, leuk dat je luistert en fijn dat we samen zijn. Ik blijf bij je tot 10 uur en daarna natuurlijk Ton Schipper met zijn keukenpret. Maar zover is het nog lang niet. Jongens, dit is het weekend, heel belangrijk, waarin Nederland gaat spelen. Vanavond tegen Japan, pas om 10 uur. Eerste daarvoor, dat is ook heel leuk om te vertellen, Curaçao, om 7 uur begint die. Die mag ook uitkomen en ja, ik ben heel benieuwd. Hoe dat allemaal gaat aflopen, ga je het vanavond meebeleven? Nou, dat breng ik je alvast een beetje in de sfeer.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: Ja, ja. Waar zijn de handjes?

daar zeker weten. Vanavond dus om 10:00 Nederland-Japan. En ja, de Belgen zitten daar natuurlijk op te wachten. Morgenavond is er ook een fantastische wedstrijd te zien. Namelijk België-Egypte. En dat begint al om 9:00. Dus dat hoeft niet zo laat te worden met z'n allen. Nee, ik vind namelijk dat er behoorlijk wat wedstrijden in de nacht worden gespeeld. Maar ja, dat heeft alles te maken met natuurlijk dat het gebeurt aan de andere kant van de plas.

0: duiken in het grijze verleden met een zangeres die we niet vergeten zijn. Ja, Sandy Posey met Born a Woman. En zo is dat.
1: Kant en klaar. Kant en klaar. Kant en klaar. Vraag de catalogus van Kant en klaar.
2: Maak zelf uw meubelen met kant-en-klaar meubelpakketten en bespaar honderden guldens. Vraag gratis catalogus bij kant-en-klaar Zeist.

0: natuurlijk.
1: En mij hopeloos.
0: Ah.
1: Achterlief.
0: Het klonk een beetje verdrietig. Melancholiek, zo zou je het ook kunnen noemen. Wil met het nummer Hopeloos. En zou hij vandaag in Vlaanderen ook Vaderdag vieren? Ja, ik denk het wel. En wij hier in Nederland moeten nog een weekje wachten, want we lopen niet parallel, zal ik maar zeggen. Nee. En eigenlijk hebben de Belgen gelijk. Want kijken we naar Moederdag, dan is dat de tweede zondag in mei. En dan is het ook logisch, de tweede zondag in juni, Vaderdag. En wij doen het op de derde. Beetje bizar, vind je niet?
2: Diep in de aardbodem van de Ardennen voltrekt zich een mysterieus proces. De natuur zelf geeft dit ongerepte bronwater de verfijnde smaak. Dit zeldzaam zuivere bronwater wordt gebotteld in de beschermende groene fles. Victoria Bronwater ziet dus het daglicht pas als het sprankelt en danst in het glas.

0: Dat is mijn feestje, dat noemen ze Hits My Party. En dat brengt ons natuurlijk bij...
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Precies.
1: En van harte gefeliciteerd.
0: De verjaardagskalender, zeg ik dan altijd. Maar ook op deze zondagmorgen zijn er een aantal van mijn Facebook-vrienden jarig. Ik heb ze vanmorgen op Facebook natuurlijk al gefeliciteerd. Maar ik ga ze ook noemen in de uitzending. Leuk toch? Mark Desmartin. Ik denk tenminste dat de N niet wordt uitgesproken. Ik denk dat de achternaam een herkomst heeft uit Frankrijk of Vlaanderen. Nee, niet Vlaanderen. Wauw. Ja. En dan gaan we naar Marino Parmentier. Hetzelfde verhaal zal ik maar zeggen. Kees Veerling mag ik noemen. Adrie Quist hier in Tolen. Ook hij heeft er een jaartje bij. Johnny Vermeulen. Ook hij heeft feest en hij is bij een kroonjaar, zal ik maar zeggen. En datzelfde geldt ook voor Steve Ball. Cynthia Molenkamp, hier in Nederland, 45 jaar jong. Ze leek even de jongste in de lijst, maar dat is niet het geval. Dat is de laatste die ik mag noemen. Jori de Mulder. Ik wens hem een hele, hele, hele gezellige dag met familie en vrienden. En ik ga deze voor hen draaien. Feestplaatje dus, hè. Dat ben je zo geweest.

Stemming, ja, heerlijk toch? En voor degenen die op vakantie zijn, geniet ervan, hè? Maak er iets moois vandaag. Opnieuw Belgisch talent. Ook in Nederland scoorden ze in de hitparade en dat was verdiend. Vaya con Dios, ga je horen.

Come Together. Ze had het over samen zijn, volgens mij. Nou, tot 10 uur blijven wij met elkaar. Hoe leuk is dat? En Ton loopt zich al warm. Die heeft er helemaal zin in. Maar nu even het gas eraf. Een ogenblikje rust in de show. Misschien ken je dit nummer. Stand by my side. Yes.

Weer vol werkje. En ook goedemorgen. Ik kan nog twee plaatjes draaien, zie ik. En dan zit in ieder geval deze hierbij. Engelbert Humperdinck geeft ook acte de présence en ook goedemorgen. En dat doet hij natuurlijk met zijn cover van Quando, Quando, Quando. Oftewel, When.

geloof weet waar hij aan toe is. Hè? En wel wacht op het antwoord. En ik denk dat het antwoord vandaag niet gaat komen. Wat denk jij? Hij blijft roepen. When? Ja, vrienden. En daar is hij dan. Het is tijd voor het afscheid. Dit was ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Volgende week weer een nieuwe aflevering en ik hoop je weer te treffen. Maar blijf gekluisterd aan de radio. Blijf luisteren, want er komt meer. Zo dadelijk Ton Schipper met Keukenpret. Vervolgens Ad met zijn zout water. Dan Pop Express van Erik. Gevolgd door Joe met zijn schoonschip. En we mogen Wim niet vergeten. Ook hij zal er zijn met zijn programma tussen 6 en 8. Dus lekker genieten, de hele dag lang.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle 4 grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan er toe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 10:15 aankwam. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Het was een liedje uit de tijd dat de jeugd nog echte tijdschriften las. In de plaats van het schermpje van een smartphone. Tijdschriften zoals bijvoorbeeld Joepie of Muziek Express. En wat hadden we nog allemaal in die tijd. En meestal hadden ze dan ook een centerfold. Een middenpagina waarop dat een poster afgedrukt stond van hun favoriete artiesten op dat moment. De J. Gales Band hoorde je met Centerfold. Goedemorgen vrienden.

0: Wel, voor Frans zit het erop vandaag. En voor ons kan het beginnen. Niet alleen de vaat staat klaar, maar ook een hoop mooie muziek.
1: Keukenbrett.
0: Ja, zo heet het programma wel. Maar voor de duidelijkheid, we gaan niet koken. Integendeel, dat doen we nooit. We gaan alleen maar leuke muziek draaien en proberen de sfeer hoog te houden op deze zondagochtend. We gebruiken de keuken alleen maar als leefomgeving van waaruit dit programma komt. Onze wekelijkse studio, die zich bij wijze van spreken overal kan bevinden. En over één ding ben ik alvast heel eerlijk. We zitten niet in Spanje, zoals 48 jaar geleden wel het geval was. Want toen zat ik in Playa de Aro voor de allereerste keer eind 1977 om dit programma te presenteren, Keukenpret. En kijk eens aan, we draaien nog altijd leuke

0: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
1: Nieuw van Ketel, Sound Spectacular. 20 originele hits geproduceerd op Phil Spector op één fantastische LP. De Ronettes. Nog een grote hit. Curtis Lee. The Righteous Brothers. Gene Pitney, de Teddy Bears, de Paris Sisters, Bobby Sox en de Blue Jeans en nog meer. De schitterende Crystals. En deze ook. 20 original hits bij de original stars. KTL Sound Spectacular, nu overal.

Roberto Giacchetti aan de scooters met I Save the Day. Het wordt vandaag wel een hele lange dag, want vanavond treedt Oranje voor het eerst aan in de Wereldcup Arena. En daarom als hart onder de riem zometeen een echt voetbal.

was er net al in de lucht aan het zwaaien met het lichtje van mijn smartphone aan. Maar dat helpt niks. Het is klaarlichte dag. Terug naar 1974, het allereerste jaar van Radio Mi Amigo, James Lloyd.

12 uur hoor je Ad Vlamink met Zoutwater. Om 2 uur Pop Express, Erik Hendricks. Om 4 uur Schoonschip, Joe Wells. En Zeezicht sluit het rijtje af met Wim van Egmond tussen 6 en 8. Vrienden, het is vandaag een bijzondere dag in Vlaanderen. Het is Vaderdag. Normaal gezien zou ik vanmiddag gebarbecued hebben voor de kinderen, maar de plannen zijn veranderd omwille van het wisselvallige weer. Dus vanmiddag staan op het menu mosseltjes. Ze stonden deze week in reclame in de Aldi. 1 kilo plus 1 kilo gratis. Ik denk dat ik er een beetje te veel gekocht heb. 10 kilogram.

Een stevige rocker uit 1978. Ik heb het liedje toen ook al gedraaid in Keukenpret. Maar dan vanuit Playa de Aro. Dat was Joe Walsh, niet Joe Wells. Joe Walsh met Life's Been Good. Me amigo, do you remember? Ik kijk al uit naar de volgende zomervakantie. Op de Route du Soleil in Frankrijk. En dan dit liedje, Louis Hart zetten van...

0: discotheek, restaurant en grill BB. De enige club gelegen in het centrum van Playa de Haro. Bar, restaurant en discotheek met unieke verlichting, spiegelwanden en uiteraard airconditioning. Club BB, het swingende uitgaanscentrum van Playa de Haro. Club BB, voor uw vakantieplezier.
1: Sunday morning, Golden Oldies Radio. The real sound of Mi Amigo. The coolest show on the internet. Ton Skipper from 10 to 12 with Kierkenpret.
2: Wat zegt hij dat mooi, hè? Kierkenpret. Ja, die anderstaligen die hebben het altijd lastig om het Nederlandse woordje keuken uit te spreken. Ja, er zijn er nog, hoor. Zoals het woordje tuin. Dat gaat ook zo moeilijk. Vrienden, wat hebben we toch een hoop regen te verwerken gekregen de voorbije weken, hè? En dan moest ik telkens denken aan dit liedje van The Ronettes. Remember.

0: De voetbalgekte die is nu pas echt losgebroken. Vanavond speelt Oranje en morgenavond de Rode Duivels.
1: Ze spelen de ballen van de dag op Golden Oldies Radio.
2: Kom, Schipper.
0: De tipper van vorige week. We hebben ons eigen...

gaan. Go, go, go met ons eigen ME-team. Elke zondag van 8 tot 8 op Golden Oldies Radio. Met de sfeer van Mi Amigo. En met de prachtige hits van toen. Oh,

mijn airhostess. Volgende week is er een nieuw Tura-moment en daar mag je mij altijd een suggestie voor doen. We blijven nog even in de jaren 60 met een legendarisch duo. Simon & Garfunkel.

even de gitaar laten uitspelen. Ja, het is altijd zo verleidelijk om op het einde van een liedje te snel te beginnen praten. Je hoorde Simon & Garfunkel met Mrs. Robinson. Vrienden, een blik op de klok leert ons dat het bijna 11 uur is. Tijd voor het nieuws, het weer en het verkeer. En dan

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijt haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En bij Amsterdam viel op de A10 Noord naar de A10 Oost. Tussen Deurgedam en Knoop het Watergraasmeer heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

was een enorme zeezenderhit in 1971. Joe Cocker met High Time We Went. Dat denken we nog niet aan, we gaan nog niet weg. Ik blijf nog je gastheer tot 12 uur bij Golden Oldies Radio. En daarna is het de beurt aan Ad Vlaming. En al die tijd probeer ik zoveel mogelijk de sfeer van Mi Amigo hoog te houden met prachtige hits van in der tijd. Dit is Johnny Mathis. It's a

Een beetje crooner muziek, zoals het hoort. Ik dacht dat dit liedje veel ouder was, maar bestaat op het label 1980. Dames en heren, hier is the one and only Frank Sinatra. Met het thema van New York, New York.

0: zondagavond. Zeezicht met Wim van Egmond.
1: Bij gebrek aan goede rode duivelsliedjes draaien we nog maar eens een oranje liedje. En de andere kleuren zijn rood, wit, blauw. Gerard Joling.

0: Keep Running Away en de Four Tops. Please Don't Run Away. Ik heb nog heel wat leuks voor je in petto. Onder andere straks de nieuwe tipper. En ook nog een artificiële song.
1: Kan de cruisen, Carnaby, Carnaby. Alle mag ik leten, alle mag ik leten. Carnaby, Carnaby.
2: Voor een blouse of een hemd, vraag naar...
3: Carnaby.

0: was deze week weer heel wat keuze bij de lading nieuwe singles. En uiteindelijk is het dit geworden. Lekker melodietje van Abby Gordon, The Pavement.
1: Kom Schipper.

had nog niet eerder van deze zangeres gehoord. Maar het zou volgens mij toch wel een hitje moeten kunnen worden. Abby Gordon was dat met The Pavement, de tipper van deze week. We gaan nog eens

0: Mocht je het nog niet weten, maar als je vanuit waar je nu woont in Vlaanderen of in Nederland een gat zou boren door de aarde heen, door het middelpunt van de aarde, dan beland je daar waar deze groep vandaan komt. In Australië. Men at Work met Down Under. En nu, wat reclame voor onze treinen tussen 4 en 6?
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met

Brothers and To Whom It Concerns. Ben je er klaar voor? Ik heb nog eens een liedje geplukt van het internet. Een artificiële song gemaakt met artificiële intelligentie.

0: hadden dit liedje moeten uitbrengen op Spotify. Het wordt gegarandeerd de hit Dear Daddy President, Make Orange Great Again. Een liedje gemaakt met artificiële intelligentie. Maar misschien moeten we toch eerst nog de vraag stellen op zijn Trumps. Do they have the cards? Maybe, maybe they have the cards.
1: Charme

0: Dit was een gratis tip van Golden Oldies Radio.
1: Ik draai in Keukenpret niet alleen de hits uit de jaren 60, 70, 80, 90... maar ook af en toe een nieuwe die perfect past bij het geheel in de sfeer van Mi Amigo. Dit is Davina Michel. Would I be friends with me?
2: Nieuw.

0: M18.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10. Ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días también.
4: Guten Morgen aan dich auch.
5: Bonjour à vous aussi.
6: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
6: 早上好, 你也是.
1: Bon dia, tu también.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

Arthur Louvain en Janie Lady Come Back. Mia Miko's lieveling van 14 juni 1975.

0: Nog even Ton Uithuiven. Je kreeg hem met Keukenpret. En we zijn gestart uit Amsterdam. Johan Vermeer met de Mi Amigo Lieveling van 14 juni 1975. En die was voor Ach Sullivan.
1: Mi Amigo. Zing een Violetta de Bedlaar Heikant, een nieuwe formule in boutique discount. Violetta kledingboutique met betere prijzen. Violetta de Bedlaar, een gloednieuw boutique discount met uitzonderlijk lage prijzen. Violetta boutique discount met cafetaria en grote parking. Violetta boutique alleen open op vrijdag van 2 tot 9 uur 's avonds en op zaterdag en zondag van 10 tot 6 uur 's avonds. Violetta, uw kledingboutique te Bedlaar Heikant.

Gijs. Ik hoop dat je een beetje geniet van je zondag tot nu toe. En natuurlijk ook van de rest van de zondag. Al sinds vanmorgen 8 uur, toen startte Frans Nadine in de keuken.

0: weten, maar of we American Girls zijn, daar zijn de meningen sterk over verdeeld. 1981 was het voor de Sister Sledge.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua salada con Ad Blamink.

Er was en er is en er zal altijd maar één King of Rock'n'Roll blijven. Elvis hier bij Zoutwater uit 57 met de King Creole. En er zijn nog Kings hoor, maar die zijn niet zo sterk als de King himself. Wat dacht je van de heren van de Rolling Stones tegenwoordig? Opas!

En ook deze week hebben we weer een app en vloed, want de hitparade staat nooit stil. App of vloed, je kiest dit nummer, ook al is geprezen door Tom. Het is van Stella Lefty en het heet Gewoonweg Boston. Wat denk je, verdient ze extra

gerust naar de Facebookpagina van De Vloedgolf. Daar kun je kiezen tussen app of vloed. Of je kunt ook naar Radio Miamigo, De Sfeer en meer. Ook daar staat het filmpje waar je in de commentaren kunt zeggen of je dit

0: trouwe luisteraar zoals jij van Zoutwater, die weet wel dat deze afleveringen uit het zuiden van Frankrijk komen, uit Lourmarin in de Provence, om heel precies te zijn. Vandaar dat we zo heel af en toe onze gastheer en dame hier een extraatje gunnen. Bijvoorbeeld...
1: Chaque dimanche, de midi à 14h, les plus belles musiques de la mer. Au Salé, avec At Vlaminck.

Een dromerige ballad die werd opgenomen in een huiskamerstudio. Dat zorgde meteen voor heel wat contrast met de rock and roll van die tijd. Die tijd, dat was 1959. Op 9 maart kwamen de Fleetwoods op nummer 1 te staan. En ze bleven daar 2 weken. Goedemiddag.

je moet toegeven, zo'n mooie liedjes maken ze niet meer. Alhoewel, als ik naar Rep en Vloed kijk en soms in de lijsten voor de nieuwe nummers die uitkomen waar we de zoutwaterhittip uitkiezen, dan lijkt het me toch wel dat het, ja, af en toe komt er toch iets moois bovendrijven. Maar toen, 2 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100, Come Softly to Me. Het werd nog menigmaal gecoverd nadien, maar de Fleetwoods, die waren er de eerste mee in de Billboard Hot 100. Terug naar de orde van de dag. Dat doen we met terug te keren naar de gouden jaren 70, waar de muziek vanaf zee kwam. En dat is de slogan van dit programma. Al Stewart gaat nog maar een keertje het verhaal vertellen over het jaar van de kat. En ja, er is daar een hele discussie rond geweest, maar ik weet het nu niet meer. Is er een jaar van de kat of niet? Ik zal het mij niet aantrekken. Ik heb hier voor mij mijn olijfjes, een blokje kaas en wat nog meer. Ah, een pastille.

is nu een compleet Miamico pakket verkrijgbaar. Dit pakket bevat verschillende foto's van de DJ's en het zendschip, een Miamico sleutelhanger en 10 nieuwe Miamico stickers. Dit unieke Miamico pakket kunt u bestellen door middel van een internationale postwissel of een bankcheck ter waarde van 200 Belgische frank of 13 gulden te sturen naar Rado, Playa de Aro, provincie Girona in Spanje. Ook voor u is er nu dat nieuwe en unieke Miamico pakket.

voor het album. De albumtrack die we deze week uitkiezen, komen we terug naar vorig jaar. The Florida Effect, dat was het album. En dat is ook meteen het meest recente album van Timony LaRocque. In ons Caroline Moment kiezen we voor Pink.

Er staan nog meer van die lekkere jazzy zomerse melodietjes op het album van Timothy LaRocque. Wij kozen voor Pink en Blue en het album dat heet The Florida Effect. Voor zij die dat graag meenemen. Wat nemen we nog mee? Michael Nesmith en de Third National Band. Hier is de Silver Moon.

ik weet niet waarom hoor, maar de meeste mensen doen net als ik. Reggae, dat brengt een band met de zomer. Ja, we zijn er nog niet helemaal, ik begrijp het wel. Maar ik ben al een klein beetje vakantiestemming. Dat zul je wel begrijpen als je weet van

0: Sinds maandag kreeg je nog eens de vergeten platen top 100. En ons volgende rubriekje gaat daar een beetje naar. Daar geniet je toch van die vergeten pareltjes.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flaming. Remember.

Ja, ik zit hier ook wel een beetje stuk in de middle with you, want ik heb hier nog een pracht van een nummer van Tony Ronald voor je klaarstaan. Help, get me some help. Maar je zult er maar een kutstukje van horen, hè, want zo dadelijk is er het nieuws, het weer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De stille tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en drie 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Golden Oldies Radio. The best music.

0: Is afkomstig van Brugge en wordt er nog steeds Ricky Gordon, Such a Night. Miami Go's lieveling van 15 juni 1974. Je kreeg hem weer dankzij Johan Vermeer.
1: Van Vlaanderen!
2: De sfeer zoals nu.
3: Het geluid en de techniek van nu.
2: Met de muziek van je leven.
4: Golden Oldies Radio.
5: Calonge en San Antonio de Calonge is een vakantieverblijf bij uitstek. Het heeft een privébaai en de zee is er blauwer dan waar ook. In het hart van de Costa Brava kunt u genieten van een onvergetelijke vakantie. Er is een jaarlijks muziekfestival, er zijn prachtige campings en nachtclubs en u heeft het er 100% naar uw zin. Informatie, Bureau van Toerisme, Calonge, provincie Girona in Spanje. En de eerste 100 brieven die aankomen ontvangen een gratis cadeau.
2: Art Vlaming.
0: Straks is hij er ook weer, onze Miami Go Top 50. Je weet het, steeds weer in het tweede uur van Zoutwater krijg je de top 5 van de Miami Go Top 50. Maar eerst nog eens dit.

Pilot uit dat glorieuze jaar 1974. En je weet wel waarom. Toen kwam die schuit op de Noordzee online, zouden we nu zeggen. Maar toen was het gewoon de ether in op 1 januari. Miami Go. Tijd voor terug te keren naar 2026. Time for is inderdaad eigenaardig van 74, waar alles analoog was en nu alles digitaal. Zelfs de zang, de muziek, alles wat je hoort, komt puur uit de PC. Hold

De Roadside Car Wash. Ja, je zult de groep maar zo noemen. Het is uiteraard niet echt. Hè. Allemaal ontsproten uit een of ander brein. En dan in YouTube gepompt na waarschijnlijk Zoomel of een andere AI-toestand. Soapy Little Devils, het laat

Shocking Blue, 1971 was het voor deze Blossom Lady. En wij gaan eens kijken naar App Offroad. Wat vind je van Stella Lefty met Boston? Is het voor jou ja, die is goed of iets minder? Je kiest zelf.

Heerlijk zomerse country, zeggen we dat tegen. En Stella Lefty in Boston, is het voor jou app of vloed? Surf naar de Facebookpagina De Vloedgolf of naar Radio Miami Go, de sfeer en meer. Daar kun je onder het filmpje je mening geven.

0: een van de meer melodieuze nummers van Earth and Fire. We keerden met je terug naar 1971. 1971. Waarom heb ik daar geen jingle van? Tom, Frans, hoe komt dat? Laat maar. Stormy Thunder dus van Earth and Fire.
1: Abemus Patam.
2: Iedereen komt als je Leo roept.
0: De muziekpauze is een beetje kinky vandaag. Serge Gainsbourg en Jane Birkin uit 69. Je t'aime moi non plus, Frans voor ik hou van je, ik ook niet, is een lied uit 1967 geschreven door Serge Gainsbourg voor Brigitte Bardot. In 1969 nam Gainsbourg dan de bekendste versie op als duet met de Britse actrice Jane Birkin. Hoewel deze versie de hitlijsten in Birkins geboorteland, het Verenigd Koninkrijk, aanvoerde, het was trouwens het eerste buitenlandse lied dat dit presteerde, en nummer 2 bereikte in Ierland, werd het in verschillende landen verboden vanwege de expliciete seksuele inhoud. Dat zorgde natuurlijk er wel mee voor dat het een enorme hit werd. In 1976 regisseerde Gainsbourg dan nog een keer Birkin in een erotische film met dezelfde titel. Serge Gainsbourg en Jane Birkin, Je t'aime moi non plus, 1969.

het een voorbode wordt van wat er zich allemaal op die zwoele standen zal afspelen de volgende maanden, dat weet ik niet in elk geval. We geven je zomaar de inspiratie mee. Van inspiratie gesproken, je krijgt van mij meteen de rechteraan die Electric Light Orchestra. Hier is de

een mooie aanloop is het wel, hè? Een formatie die de hitparades nog wel eens beïnvloedde en nog wel eens overheerste. Zo dadelijk hebben we voor u inderdaad de Miami Go Top 50, de beste 5 daaruit.

0: Ik zal eens de hulp moeten inschakelen van onze Miamigo lievelingman voor deze Lolita Lolo van James Lloyd uit 1974. Want het exemplaar dat ik heb is echt niet meer te aanhoren, vind ik. Ja, sorry, die komt van vinyl. Gelukkig heb ik nog altijd mijn Stanton aan mijn zij.
1: De Miamigo.
2: Nummer 4.
0: Je hoort het meteen. De nummer 2 van vorige week. Hij

hij verdiende het wel de nummer 1 te worden in de Miami Good Top 50 van 1974. En om heel duidelijk te zijn, het was dan Miami Good Top 50 van 16 juni 1974.

0: nummer 3.
1: En deze heeft waarschijnlijk een vast abonnement genomen op de nummer 3 notering in de Miami Go Top 50 in de top 5. Dat is Jack Jersey.

0: binnengeslopen op 5 en nu op weg naar de top. Dat waren Lester en Denwood met Sing Sing. Ik zeg wel op weg naar de top, want ze blijven hangen op 2 deze week. De nummer 1 is onverzettelijk. Ivan Heylen is nog steeds op weg met zijn wilde boerendochter.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een plezier weer weg.
2: Oké. Okay.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
4: Te midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hem nog niet staan? Hij heeft er per dan een liedje van gemaakt. Met gielschoenen woorden. En als dit zelfs voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

af als de tumor niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

en de Jorngeverbaai. En zo wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij is al goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schattig is hij, met haar gat.
1: De nummer 1 in de Mi Amigo Top 50 van 16 juni 1974 is nog steeds de Wilde Boerendochter van Ivan Heylen. Vraag je af, wat wordt het volgende week? Nou wel, dan luister je volgende week.

Griekse toestanden in het zuiden van Frankrijk. Het is iets helemaal anders. Hè. My darling Helena was van de Walkers. Tijd om nog eens iemand een steuntje in de rug te geven.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW

0: FNV en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en drie 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, dik een kwartier vertraging. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar, kapotte auto bij Aalsmeer. 10 kilometer file vanaf Amsterdam Zuidoost, 20 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies als je over de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel rijdt. Want voor knooppunt Watergraafsmeer staat 5 kilometer file door werkzaamheden. Er zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hadden ze nog een andere express. De Ohio Express. Met Yummy Yummy Yummy. Het is een lekker, lekker, lekker, lekker zondag.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendrik met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgende uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En Rockshake. Suzy Quad.

0: Kings Radio.
1: En weet u nog, in 1983 kwam er een hele mooie, succesvolle LP uit van Lionel Richie. Can't Slow Down stond wekenlang in de LP-hitparade.

1973 was dat met Seb Stone en Divins met CD Lady Verlegen Vrouwen. Staan die dan nog wel? Hey, goedemiddag. Ja, dankjewel.

0: lekker op zondag namiddag met Eugene Wilde en Personality. Ja, het is een speciale periode, want ja, oude studenten zijn zwaar in de blok natuurlijk om te studeren. En andere mensen maken dan weer plannen om op vakantie te gaan.
1: Van Vliet en Zoon, automobielbedrijf de Nieuwerkerk aan de IJssel, biedt aan occasions van alle soorten bedrijfsauto's met garantie op arbeidsloon en onderdelen. Circa 400 wagens in voorraad. Trekkers, bestelwagens, opleggers, aanhangers en keepers. Bel Van Vliet Automobielbedrijf, telefoon 0803-2644.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: dat was mooi in 1983. Het was een succesvolle LP van Lionel Richie. Met onder andere dit nummer natuurlijk met Stuck on You.
1: Hey Erik, niet vervelend bedoeld hoor, maar wordt het niet weer eens tijd voor een vakantietje of zo?
0: Ja, goed idee. Ja, dat wil ik wel. Het zal een beetje tussendoor zijn, want wij DJ's, ja, wij zitten hier elke zondag natuurlijk alleen maar voor jullie.

was een mooi lied, hè? Alice in met Inside Out doet aan mijn portefeuille denken. Op vakantie gaan, dan draai ik hem binnenste buiten. Ja, je maakt het zo duur als je wil natuurlijk. En wij bijvoorbeeld, we houden liever van die rustige vakanties. Ja, ik kijk wel even uit. Odyssey, ja, die hadden nog wel meerdere platen. En ik heb goede herinneringen aan vroeger met de drive-in shows. We draaiden onder andere ook deze plaatjes.

0: Nola Gay. Dat was het vliegtuig dat die atoombom zou droppen in Japan, in Hiroshima. Ja, dat is ook alweer een tijd geleden. En af en toe moeten we een beetje geschiedenis meegeven, denk ik dan. Voor zover dat dat al is natuurlijk. Dat is al onbekend. Zo, goedemiddag allemaal. Wij gaan toe. Of wij zijn liever toe aan onze artiest die we in de picture willen stellen. Dat doen we net zo goed als elke week. Twee keer in Pop Express trouwens. Daarvoor gaan we naar Pertuis, dat is in de Vaucluse. Dus we gaan naar Frankrijk. Er is een Franse zangeres en werd geboren op 7 april 1947. In 1964 had ze een hit met Dans mes bras, oublier ta peine. En 2 jaar later trad ze op voor het Groothertogdom Luxemburg op het Eurovisie Songfestival met het liedje Ce soir j'attendais. Hiermee werd ze trouwens 10e. En 11 jaar later nam ze opnieuw deel, dit keer voor Monaco. Het lied Une Petite Française. Dit bracht haar meer succes. Trouwens, ze had toen een 4e plaats. En in 1978 verkocht ze zomaar even 3 miljoen platen van Aime-moi danser ce soir, ofwel Neem me vanavond mee uit dansen. Beste amigos, dit gaan we dan ook draaien. Ik had het over Michel Thor.
1: Mi amigo!
2: Eric Hendrix a retrouvé des disques d'or.

En ondertussen heeft ze een mooie carrière uitgebouwd, Michel Thor. En treedt ze ook, ook in België regelmatig op. Je hoort ze met En een Madelzee is zwaar. Ja. Als je niet hoort de Franse taal, dan heb ik zo'n beetje... Ja, we moeten op vakantie vertrekken.

Ja, dat was natuurlijk Paul Da Vinci die eigenlijk toevallig het liedje zou inzingen. Want hij had eigenlijk geen tijd om met Rubes te gaan optreden. En zo geschiedde het natuurlijk. Ik had hem een half jaar geleden had ik hem nog in de uitzending. En we zijn contact blijven houden. Ja, want die man die zingt nog steeds. En meer nog, die brengt zelfs nieuwe platen uit. Altijd leuk om te weten. De 80's met...

was wat meezingen. Ik zeg het wel voor jullie. Ja, natuurlijk rijden we af en toe, Patrick, die oude Vlaamse hits. Je hoort de Wiltura. Het is natuurlijk zo dat Mi Amigo eeuwig verbonden blijft met het Vlaamse muziekscene uit de jaren 70. Oh, dit is wat andere makelij. Goedemiddag, dit is Mi Amigo, Golden Oldies Radio met Johnny Bristol en Liz Lance.

0: Ja, ik zeg het ook wel, Let It Go. Het is een kunst van te relativeren, dames en heren. Zo is dat. Ja, die zal bij Pop Express mogen zijn. Johnny Bristol en Liz Lance met Hang On Into That Baby.
1: Michela, Michela, daar word je de mooiste bruid.
2: Michela, Smedestraat 33 in Brugge. Michela, Markt 89 in Eeklo. Michela, vrijdag maar 33 in Gent.
1: Michela,
2: Michela, met avondkleedjes, suite en cocktailkleedjes.
1: Michela,
2: Michela, gespecialiseerd in bruidskleding.
1: Michela, Michela, daar word je de mooiste bruid.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde. Miami Go.

Heb je het gehoord met Michida, met die reclame? Ik vroeg me zo'n beetje af, wat is een cocktailjurk? Wel, dat is een jurk die even in de cocktailsals heeft gehangen. Suzy Quattro, ja,

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op

0: infrastructuur en woningmarkt. Door een brand in een transformatorstation aan de Slinge in Rotterdam zitten bijna 20.000 woningen en winkels in Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing duurt gemoedelijk tot een uur of vier. Trams rijden beperkt, verkeerslichten werken deels niet en sommige winkels zijn gesloten. Monteurs werken aan herstel en bewoners wordt gevraagd om alleen bij noodmobiel te bellen. De Portugese WK-selectie draagt een speciaal polsbandje ter nagedachtenis aan de overleden ploeggenoot Diego Jota. Op het groen-rode bandje staan zijn naam en die van de 26 geselecteerde spelers. Jota kwam in juli vorig jaar op 28-jarige leeftijd om bij een auto-ongeluk in Spanje samen met zijn broer André Silva. De spelers besloten gezamenlijk het door premier Luis Montenegro aangeboden bandje te dragen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lang leven de kappersverenigingen met dit plaatje. Ja, 1968 met Zen en Hair.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Zondagnamiddag, we zouden zomaar een dansnamiddag kunnen houden met Jimmy Justice bijvoorbeeld.

dimanche après-midi. Hein, chaque semaine, nous sommes là. Shake! Ja, welkom in deel 2 van Pop Express. Het is zondag 14 juni en dit is jouw zondag natuurlijk.

0: Calonge en San Antonio de Calonge is een vakantieverblijf bij uitstek. Het heeft een privébaai en de zee is er blauwer dan waar ook. In het hart van de Costa Brava kunt u genieten van een onvergetelijke vakantie. Er is een jaarlijks muziekfestival, er zijn prachtige campings en nachtclubs en u heeft het er 100% naar uw zin. Informatie, Bureau van Toerisme, Calonge, provincie Girona in Spanje. En de eerste 100 brieven die aankomen, ontvangen een gratis cadeau.
1: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: ik weet het niet hoor. Furley by coincidence. Alles is niet toevallig, denk ik dan. Ook niet dat wij hier vandaag zitten, natuurlijk.
1: Golden Oldies Radio.
0: Ja, dat zijn wij. Met Supertramp.

0: Je bedrijf natuurlijk stok Aitken en Waldman. Die zowat de stempel drukken op heel veel producties. Rick Astley dus met Never Gonna Give You Up.
1: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

Ja, ze rockte nog al die Whitesnake in de jaren 80 met Here I Go Again. Dat zeg ik ook elke zondag voor het programma te maken natuurlijk voor jullie. Ja, Here We Go Again met weer een artiest die we in de belangstelling willen zetten. En dat is niet zo'n klein beetje een klein man. Maar eens kijken. Oh, we gaan naar Duitsland zien. Ja, want daar werd geboren op 25 januari 1943 Gerhard Hollerich. Hij was een van de populairste Duitse slagerzangers. Zijn artiestennaam had hij te danken aan zijn zwarte haren en het feit dat zijn idool de Amerikaanse zanger Roy Orbison was. Op 18-jarige leeftijd kreeg hij de muziekkoorts. Hij speelde eerst in de band de Honky Tonks. En eind 63 richtte hij ook zijn eigen band op. In 1964 kreeg de band een platencontract van producent Hans Bertram na een talentenwedstrijd gewonnen te hebben. Ja, hij stopte met zijn studie bedrijfswetenschappen om zich op muziek toe te leggen. Nou, de eerste twee singles, Sweet Baby Mine en Darling My Love, waren niet bepaald een groot succes. En daarna ging die solo. In de zomer van 65 kwam zijn derde single uit. Du bist nicht allein. Ja. Deze was meteen een schot in de roos. En de single kwam op de vierde plaats in de Duitse hitparade terecht. In 1971 scoort hij een internationale hit met Schön ist das auf der Welt zu sein. Dat deed hij met de 10-jarige Anita Hegerland. Het bereikte de zesde plaats in de Nederlandse top 40 en de zevende plaats in de daverende 30. Beste amigos, ik ga je meenemen naar zijn groot succes in 65. Du bist nicht allein, dan denken we natuurlijk aan

Roy Black. Hij overleed op 9 oktober 1991 door hartfalen. Dat gebeurde in zijn buitenverblijf. Zijn vroege dood had naast zijn hartzwakte wellicht ook te maken met een alcohol- en pillenverslaving. Ja, wij zijn ook een beetje verslaafd eigenlijk aan andere dingen. Aan lievelingen, aan Johan Vermeer.

0: Hallo, Ricky Gordon hier. Je luistert naar Pop Express met Hitty Erik Hendricks.
1: Hallo, dag Lia.
2: Hallo.
1: Zeg, Lia, gaan we op vakantie gaan?
2: Ja.
1: Zeg, naar waar gaan we?
2: Naar Spanje.
1: Spanje? Wauw. En wat gaan we in Spanje doen?
2: Zwemmen.
1: Spelen.
2: Spelen.
1: Oh. Dat wordt leuk. Ja. Weet je wat we gaan doen? We gaan snel onze koffers pakken.

het is bijna vakantie voor de kleinkinderen en de kinderen natuurlijk. Ze kunnen kiezen. Het hoeft daarom niet Spanje te zijn. Er zijn zoveel mooie plaatsen in de wereld. Mi amigo, Golden Oldies Radio met de Brothers Johnson en The Real Things.

0: Graf zo'n beetje een Italiaanse naam. Luigi, Alfredo, Giovanni, Sacco. Maar de man die komt uit Amerika. Lou Christie was dat met I'm Gonna Make You Mine.
1: Van je middel tot aan je schoen. Clark Jeans en Clark Corduroy, dat moet je doen.
2: Clark Jeans, je zit er goed in. En je ziet er beter uit.
1: Clark.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben alleen een historische waarde.

0: dacht, laten we maar eens een klassieker draaien. Een klassieke popcorn. Iedereen kent natuurlijk Jimmy Justice. Ain't that funny?
1: Golden Oldies Radio.
2: De sfeer zoals Mi Amigo.

en nog maar oppakken, Frans, hè. Baccaraal, 78. Het lijkt wel een beetje vakantie te gaan worden, denk ik dan. Ja, misschien ben je wel op vakantie of heb je plannen die je maakt om te vertrekken. Dit was Pop Express voor deze week van 14 juli. Lekkere zondag is dat en veel plezier gewenst met de collega's, zo dadelijk met Joe.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten en Iran lijken dichtbij een akkoord om maandenlange spanningen en conflicten te beëindigen, maar onduidelijk is wanneer de overeenkomst wordt ondertekend. Het concept voorziet onder meer in heropening van de straat van Hormuz, vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden en versoepeling van oliesancties. Iran blijft echter terughoudend en binnen het land bestaat weerstand tegen de voorgestelde afspraken. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken.

0: perken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Every Sunday, the one and only Joe Wells with Schoon Schip and the real sound and feel of Mi Amigo.
1: Er staat een hele goede middag. Fijn dat u bent afgestemd op Schoonschip met Joe Wells. Nu vandaag rechtstreeks vanuit het Franse Cannes. De Côte d'Azur, zoals wij dat noemen aan de Middellandse Zee. Lekker weertje hier. En we hebben weer een goed gevuld programma dankzij Gerry van der Putten, die ervoor gezorgd heeft dat ik een mooie playlist kan voorstellen. Om te beginnen hadden we Mac en Katie Kisoen met I Found My Freedom.
2: My wife's grandparents died in each other's arms. One of those rare cases of dual strangulation. Boy, you guys like it dark.
1: Chris Daniel Popovic met Julie.
3: Seeking

deed ooit mee met het Eurovisie Songfestival in 1983. En dat was toen voor Joegoslavië. Want Popovic eindigde op de 4e plaats in München. De liefde heeft heel veel kleuren, dat moet ik jullie niet vertellen. Dat doet Amber wel met The Color of Love.

Ondertussen hebben wij geen glazen meer in de studio, maar dat maakt niet uit. Betty Wright was dat met No Pain, No Gain. Noem het maar gerust het kippenvelmoment hier bij de sfeermakers van Miamigo in Schoonschip met Joe Wells tot 6 uur. Wat een mooie muziek. En zo zijn we toegekomen aan een Nederlandse plaat van Veldhuis en Kemper. Ga maar.

voor de tweede keer sinds het overlijden van Prince werd postuum een LP uitgebracht onder de naam Timeless. Op deze LP staan 10 nummers en wij draaiden mijn hittip deze week, die heet

Voor K3 de Originals met Karen, Kathleen en Christel is het doek definitief gevallen. Vorige week was hun laatste concert, hun 48ste concert in de AFAS Dome van Antwerpen. En dat was goed voor 850.000 liefhebbers. Het avontuur startte 29 jaar geleden onder de leiding van Miguel Wills, Alain van

De clip van Oya Lele werd ondertussen meer dan 37 miljoen keer bekeken op YouTube. Dus dachten ze bij Studio 100, we maken een remake met de huidige meisjes Hanne, Marten en Julia. Het is tenslotte al 23 jaar geleden dat dit nummer een hit werd. Vandaag heet het nummer dan ook De Zomer van Oya Lele.

0: Zwitserland is onvervangbaar bij ieder feestelijk gebeuren. Alle verlovingsringen in goud, 18 karaat, vindt u aan groothandelsprijzen bij uw juwelier Zwitserland. Reiskosten worden terugbetaald door uw juwelier Zwitserland. Molenstraat 3 te Aalst.
1: Het geluid en de techniek

0: I'm Darth Vader and you are not in command, Joe Wells.
1: De temperatuur begint stilaan te stijgen. We gaan naar de zomer. En het is me opgevallen dat Ton Schipper dan meer en meer Spaanse platen gaat draaien. Dan dacht ik van, ja, kan ik niet achterblijven natuurlijk. Hier is La Costa met Adios.

De zon, de warmte, die krijg het er soms wel een beetje benauwd van. En zeker als het gaat om een bloedstollende plaat. Een plaat waar ik de kribbels van krijg. Hoe noem je dat ook weer? Het kippenvelmoment natuurlijk. Hier is Kimberly Fransens. En zij zingt voor ons het mooie afscheidslied Nu jij hier niet meer bent.

0: Dit was een gratis tip van Golden Oldies Radio.
1: Graag maak ik even tijd voor deze nieuwe single van Sienna Spyro. Deze dame zou heel goed aan het Eurovisie Songfestival kunnen meedingen met dit nummer. Die on this.

0: Je luistert naar Schoonschip, een wekelijks radioprogramma op Golden Oldies Radio met de sfeer van Miamigo. Presentatie Joe Wells.
1: Dit is hem, onze laatste vocale voor het tijdstip van 5 uur. Het nieuws en het verkeer met Gary.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, want er wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Everdingen. Dan naar 2 rijstroken dicht, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf afrit Geldermalsen met een kwartiertje extra reistijd. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zomer de Priesje. Lekkere. Oh, ja, ja. Ik kan me nog de tijd herinneren dat het een briesje door mijn haar ging, maar dat is al lang geleden.

0: Facebook Room. Elke zondag van 12 tot 2.
1: Art Vlaming vaart met je mee. Deze week is het Stephen Marley met Hills of Saint Anne. Je kan stemmen op Radio Miami Go, De Sfeer en meer.
2: Golden Oldies Radio.
3: Golden Oldies Radio.
1: Tijd nu voor een persoonlijke liefdesboodschap van Louise.

zusjes aan papa die gisteren nog zei dat hij zijn haar op natuurlijke wijze verliest. En dat zegt Esmee uit Tiel. Dit is de nieuwe single van Bacchus.

fijne vaderdag, zegt ook Sven uit Rijsbergen. Hij zegt: vandaag hoef je niks te doen behalve de barbecue aansteken. Natuurlijk.

Oh jongens, hier gaan we weer met een hele boterham. Chris Cross Amsterdam. Samen met Ronnie Flex en Zoe Tauran. De adrenaline die stroomt door onze studio's.

0: sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
1: Ladies and gentlemen.
2: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
3: Zo is dat. En hier is Stevie Wonder met een waarheid als een koe, zoals men zegt. Want bij mij is het nog nooit uitgekomen. Never had a dream come true.
4: Mi Amigo Joe Wells.
5: I fucking love him. I can't get enough.

0: Een beest van een vrouw noem ik haar, Taylor Dane, met Tell It To My Heart uit 1988.
1: Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?
0: Het is exact een jaar geleden dat ik Hannah May nog eens een keer heb gedraaid op de radio. En dat doe ik met heel veel plezier opnieuw. Hier is de rode...

0: Iedere zondag van 4 tot 6 Schoonschip met Joe Wells op Golden Oldies Radio.
1: Zo zoet als dit stemmetje van Hannah May klinkt, zo rauw is onze volgende gast. Ik heb het over Tina Turner. En zij zingt een liedje ooit gemaakt door de Tramps, de Disco Inferno. Right on.

Hij staat hier al klaar in de startblokken. Dames, Wim van Egmond. Ja, zo mag je hem noemen. Met zijn zeezicht zo dadelijk na 6 uur. Maar eerst is het nu tijd voor de Pumas. Ja, ja. En die zijn niet alleen vandaag. Nee, ze doen er ook nog met Snelle, Agda in de Munich. En natuurlijk ook nog van Dik Hout. Op jou heb ik gewacht. Op het

op jou gewacht, dat is ook niet waar. Dus geloof er niet in. Maar in ieder geval, ik zit aan de Côte d'Azur. En dat wil zeggen dat het veel, op de radio, veel Franse muziek wordt gedraaid. Dus doe ik dat vandaag ook met veel plezier. Hier is Daniel Vanguard, Le tango qui me fait.

0: Kevin, het is zover. Mijn laatste vocaal is er eentje van de Manhattan Transfer. Ja, met de Spice of Life. En ik hoop dat u voldoende spice heeft om volgende week opnieuw te luisteren naar Schoonschip tussen 4 en 6. Nog heel veel plezier met de collega's en tot volgende week.
1: Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Budapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Maggiar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

die is ongelooflijk veel gedraaid op Miamigo toen in de tijd. De zeezender wel te verstaan natuurlijk, hè. Ja, je kan je wel Miamigo noemen, maar dan ben je niet de juiste zeezender nog. Maar dan moet je op een boot zitten, zeg ik altijd. Hè? Ja. En wij geven wel het gevoel van Miamigo. Dat scheelt wel. En dat bedoelen we dan mee de muziek van die tijd, uit die periode. Want dat was de enige zeezender toen die er nog was. We kunnen het niet doen met het gevoel van Veronica. Want die zat ervoor. U begrijpt hem? Dus we praten dan over na 1974. Hoewel we voor 1974 deuntjes draaien. We stonden onder hoogspanning met Linda Carr. En de Highwire. Staat dit programma ook onder hoogspanning? Dat is de vraag. U weet het antwoord. Want u gaat ervoor zitten en luisteren. Toch? Wees welkom.

Blind Melon. Favoriete onderwerp voor Europa voornamelijk, no rain. Maar als de zon schijnt, dan zeggen ze weer, hè, 30 graden en meer, please no sun. Toch? Klagen, klagen, klagen. Ja, ach, het hoort erbij, hè. Dan kun je naar een warm land gaan natuurlijk.

0: We rocken door, maar niet op een boot natuurlijk. Maar wel van de boten afkomstig, de muziek toen in de tijd natuurlijk. Hughes Corporation, 1974, Rock the Boat, stond in de hitparade. Vier diverse hitparades, laat ik dan zo zeggen. Ja, want ik kan wel een hitparade noemen, maar is niet nodig. Vind ik. Want u weet het zelf ook wel. Doe maar. Oma Gama Hey, doe dan.
1: Oma Gama Hey.
0: Ha!
1: Oma Gama Hey.
0: Ho!
1: Oma Gama Hey.
0: Ha!
1: Oma Gama Hey.
0: Hey!
1: Oma Gama Hey.
0: Garnet.
1: Oma Gama Hey.
0: En de Indian Uprising.

Hij was één keer afgelopen, hoor je dat? Hij wilde stoppen zomaar in één keer. Dat doen we niet. Of leek het dan maar zo? En je bent een brink. Without love. Without love. Oh, ja. Oh. Even kijken. Hoe even notitie maken. Dat is 25 minuten. Blablabla. Zo. Ik heb het genoteerd. Ik heb het genotterd in dit geval. Ik ga geen uitleg geven. Scarlett Rubbins, in welke uitvoering je hem ook hoort, je vindt hem geweldig. Althans, dat is mijn beleving. Ook van u.

Cats natuurlijk. En deze. Frank Alfield. En dat is Carlin Rubens. En dat was hem dus voor vandaag. De dubbeldraai.

0: De vergeten hits, zo noemen wij ze. En dat zijn ze ook. Vooral voor deze geldt dat.
1: En toch was het een behoorlijke, lekkere zomerhit. Denise Azor. Alila Lila. Alla Lila, moet ik zeggen. Alla Lila. Zoek het maar op. Op het internet. Word je er vrolijk van? Het is ook niet zo'n moeilijke tekst, hè? Gewoon la. Nou, makkelijker kun je die maken, zeg ik altijd. Voor een artiest die dat doet dan in dit geval. Mary and Donny Osmond. En I'm leaving it all up to you.

de B-kant van het singeltje. Zometeen het A-kantje van het singeltje. Of zou ik hem gelijk draaien? Elvis Presley, prachtig hè? Oh, heerlijk nummer. En Surrender. Ze komen voorbij, hè, dat weet u. Met Monroe. En Walk Away.

Robert Long. Let us try. Laten we het proberen. Maar het blijft altijd bij proberen. Een diepe boodschap was het toen in 1973. Maar de mensheid zal het ook nooit leren wat dat betreft. Wat we wel leren is... We hadden het er net al over. Of ik had het er net al over. Zonnige geluiden. Bijvoorbeeld een Ticket to the Tropics. Kom maar regelmatig hoor, dus vandaar. Gerard Joling.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. De tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Boedapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is 1 minuut of 20, er zijn er 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tippy tippy tip, we hadden net al een lali en la la la la. En nou, tip tip tip tip.
1: Jullie. Jeffrey Garland natuurlijk. Ik wil jullie Garland zeggen. Jeffrey Garland, de matador uit de tijd dat ik nog in de discotheek werkte. Dat was een discotheek waar vrijgezellen kwamen. En op een gegeven moment kwam ik daar mijn buurman tegen, die getrouwd was. Wat deed hij daar toch?

zijn vele liedjes op het Eurosong Festival geweest. Maar ik vind dit toch echt het geluid hebben van het Eurosong Festival met een orkest. En alles erop inzending van Israël natuurlijk, daar heb ik het over. Dat herken je toch aan het Hebreeuws. Je hoeft geen Hebreeuws te spreken, maar je herkent het wel. Geschreven door de zangeres die vorig jaar tweede werd. Ook al deze, ook al weer tweede jaar. Was dat vorig jaar alweer? Of was het 2 jaar geleden alweer? Gaat u erover nakijken? Of kijken? Naomi Bertan en Michelle over de liefde die ontoereikend is. Ja, waar zo'n liedje anders over gaan? Ja, kan over iets anders gaan. Vorige week zei ik het al. Over Boom Boom. En als je vorige week geluisterd hebt, als je op z'n thuis Boom Boom zegt, dan vul het maar in. De Internationals hebben er toen een liedje over gemaakt. Niet bewust natuurlijk hoor. En daarom draai ik hem vandaag. Want vorige week draaide ik al.

Ja, we moeten allerlei dingen doen natuurlijk, hè. Gewoon luisteren naar de programma's van ons. Lekker in de stoel zitten. Op de bank liggen en dergelijke meer. Bobby Darin. Ik zei het net al. We hadden net de B-zijde van het singeltje. Ik weet niet wat een singeltje is. Dat is een generatiekloffie die we dan nu hebben. Maar dat is niet erg, hoor. Het gaat om de deuntjes en de liedjes. En we draaien nu de A-kant. Het is eigenlijk van een EP afkomstig, dus vandaar. Ik heb het over Elvis Presley en his latest flame.

Yusu Nadur. Samen met Nina Cherry. 7 seconds. Prachtig. Het is allemaal prachtig. We hebben het vandaag. Ja, het is meer toeval dan wijsheid. Want wijsheid heb ik niet. Dat geef ik altijd aan anderen die denken dat ze dat hebben. Maar zomerse deuntjes heb ik. En toen was ik even aan het kijken voor de tune van toen. Toen kwam ik uit op Curaçao. En dan denk ik, Curaçao? Ja, zo heet het nummer. Curaçao. En werd gebruikt op diverse zeezenders. Dat u dat maar even weet.

0: say goodbye.
1: Jackie James. You know, please stay. Ik toch weer. Vorige keer draaide ik de zomerzon van de Makkers. En toen zei ik, ik heb het bij Elvis Presley alweer in één keer gedaan. En ik zei, bij de Makkers doe ik het niet in één keer. Dat wist ik toen niet natuurlijk, dat weet u ook wel. Maar toen zei ik al, van, ze hebben ook een ander liedje gehad. Wat toch wel aardig wat deed in de diverse hit- en waslijsten. Ik heb het over dit nummer. Blij als een kind.

Wind. Laat die zonne in deine hart, 1987. Oh joh, wat een jaar was dat zeg. Op de Rossi Vents werd hij gedraaid natuurlijk. De Rossi Vents van Radio Monique. En dan hoor ik u denken, de sfeer van Biamigo, ja. Ik ben van alle markten thuis, zeg ik altijd. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de liedjes, de leuntjes, om nooit meer te vergeten. Van heel lang geleden, maar ook vanuit 2008.

eigenlijk is dit nummer voor mij onvergetelijk. Unforgettable dus in dit geval. Nat King Cole zong het natuurlijk. Maar dit is samen met zijn dochter Natalie Cole. Dat hebben ze naderhand geproduceerd toen in de tijd. Want hij was al lang overleden, dat begrijpt u ook wel. Prachtig toch? Mooi toch? Oh. Ja, we sowieso wel van die jazzy-achtige muziek, dus dat scheelt weer. En als deze twee dan samenkomen op één nummer, ja, dan ben ik eigenlijk verkocht. Dan heb ik geen woorden meer over. Maar andere artiesten gelukkig wel. Zoals de Surges. Take me for what I'm worth.

Kristen Harris and Your Ghost. Je was in mijn tijd en ik in jouw tijd. Zo kunnen we het wel stellen zoals ze dat ook zingen in dit geval. U weet het, hè? Listen to the radio. Wij doen niks op de radio. We doen het alleen op het streampje. Dat is meer dan genoeg. Er zijn meerdere streams, dat weet ik ook wel, maar. En dan heeft u de keuze. Lagere bitterheid, hogere bitterheid. Tom Robinson, listen to the radio. Daar ga ik inderdaad mee besluiten. Zoete herinnering aan uit 1984, samen met Peter van Dam toen bij de KRO. U kent hem wel. Wij kennen hem allemaal nog. Ik pak mijn muziek en ga er vandoor.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgde op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Qadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. De tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.
1: The best music. Golden Oldies Radio.
2: It's 15 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rote Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart ze zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde werd ingenomen. De bestuurders kregen de boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgde op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Qadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lex is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.
3: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Alles van Guns N' Roses waren dit.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: In september 1991 kwam Guns N' Roses met twee albums tegelijk op de proppen. Namelijk Use Your Illusion 1 en 2. En volgens de band moesten de platen vooral als twee losse albums worden gezien en niet als een dubbel LP. Don't Cry is het enige liedje dat op beide platen staat. En de melodie is op beide versies hetzelfde, alleen de tekst die verschilt. Guns N' Roses uit 1991 en Don't Cry. En daarvoor, als allereerste deze avond in deze Liefde enzovoort, een Nederlandse zangeres die in 2011 werd ontdekt in The Voice Kids. Bente kwam langs. En hoogtevrees. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom en fijn dat je erbij bent. De komende twee uurtjes alleen maar rust en romantiek in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Maak het toch, waar je ook op dit moment mag zijn, lekker gezellig en geniet samen met mij mee de komende twee uurtjes. Ik ben Lex en ik ga jullie daarbij dus gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1967. De Beatles zijn onderweg met The Fool on the Hill. Na eentje voor Cliff Richard uit 1981 en Daddy's Home. Mag ik je een hele fijne avond toewensen.
1: Relax Radio.

0: timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
1: The best oldies station.
2: Golden Oldies Radio.
3: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

de eerste single voor deze Britse zanger Tom O'Dell, afkomstig van zijn album Songs for Another Love, een EP die uitbracht in 2012. Dat mooie, Another Love. Liefde enzovoort, dat wil natuurlijk zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is elke week zo en dat zal vandaag zeker en vast niet anders zijn. Wat er de komende week dan allemaal staat te gebeuren met jou, maar dan wel op het vlak van de liefde, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Wanneer? Wel, straks in deel 2 krijg je dat van mij. Maar ik kan me voorstellen dat je zo lang niet kan wachten. En misschien heb je het zelfs al gedaan, want het staat natuurlijk ook nu weer op onze Facebookpagina. Daar kan je het alvast lezen. Op de Facebookpagina van Liefde enzovoort schrijf je Liefde spatie ENZ trouwens. Ga daar maar eens kijken. Zullen wij zo meteen Isaac spelen voor jullie? Met Paperplay. En wat dacht je van deze Martika uit 1992? Love, Thy Will Be Done.

0: fijne van George Michael. Alweer uit 1988. Deze Kissing a Fool. Ik had het er net al even over het liefdeshoroscoop. En dat je dat kan terugvinden op onze Facebookpagina. Wel, niet alleen dat liefdeshoroscoop vind je daar terug. Maar je kan bijvoorbeeld ook naar George Michael kijken met zijn Kissing a Fool. Of andere platen die er vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Ook heb ik er weer gewoontegetrouw een link naar Mixcloud geplaatst. Want je kan naar Liefde enzovoort luisteren wanneer je er maar zin in hebt. Ik heb het op het platform Mixcloud gezet en de link daarnaartoe heb ik op onze Facebookpagina geplaatst. Maakt het net zo gemakkelijk. En moest je het nog niet hebben gedaan, like of volg dan ook de Liefde enzovoort Facebookpagina. Liefde spatie ENZ, zo schrijf je dat trouwens. Uit 1985, zometeen een hele fijne voor Debauch. Who's holding Donna now? En dit komt uit 2009. Dochters. Marco Borsato.
1: Kort

best verkochte singles van het jaar 1981. Champagne met How About Us. Uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Het meest romantisch programma van de Lage Landen is natuurlijk nog lang niet afgelopen. In deel 2 krijg je dan ook uiteraard van mij het liefdeshoroscoop en kom je dan ook eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. In dit uur nog neem ik je mee naar 1978. Met Bruce Springsteen, de boss. Racing in the Street. Graag tot zometeen.

0: De Braziliaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Nederlander René P. op Bali in maart van dit jaar. De dertiger werd opgepakt nadat hij bij een paspoortaanvraag betrapt werd op documentvervalsing. Een tweede Braziliaanse verdachte is nog voortvluchtig. Het motief voor de dodelijke steekpartij is nog steeds onbekend. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde werd ingenomen. De bestuurders kregen de boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Liefde enzovoort met Lex de Groot.

0: Theaterwerk voor Lionel Richie uit 1996. Can't Get Over You. En daarvoor, als eerst in deel 2 van deze Liefde enzovoort, Jonathan Jeremiah met zijn Lush. Hoi, ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de mooiste love songs van toen en van nu, hier in het meest romantische programma van de Lage Landen. Dit is namelijk nog steeds Liefde enzovoort. Met over een drietal platen, dan komt het er eindelijk aan. Het liefdeshoroscoop. Wat gaat er gebeuren met jou op het vlak van de liefde? Zometeen gaan we dat allemaal van zeer dichtbij bekijken. Maar we gaan die tijd nog wel mooi opvullen. Met bijvoorbeeld eentje voor Joe Cocker. Ik neem je mee naar 1979 met You Are So Beautiful. En wat dacht je van die dikke hit uit 1982 van Paul McCartney en Stevie Wonder? Dit is Ebony and Ivory. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: schitterende Leave the Door Open uit 2021 voor Silk Sonic met Bruno Mars en Anderson Paak. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze week.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat gaat er allemaal met jou gebeuren op het vlak van de liefde de komende week? Daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je bent ongeduldig, maar de liefde vraagt deze week net wat meer timing. Singles merken dat een ontmoeting pas werkt wanneer je niet alles meteen wil vastleggen. In relaties helpt het om ruimte te laten voor elkaars tempo. 6 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je voelt je zekerder in wat je wil en dat straal je uit. Singles trekken iemand aan die betrouwbaarheid zoekt. Voor koppels is dit een warme week waarin samen genieten centraal staat. Zonder grote plannen. 9 knuffelpunten voor de stier.
1: Tweelingen.
0: Je gedachten springen alle kanten op en dat maakt de liefde wat onrustig. Singles twijfelen sneller dan nodig. In relaties kan een misverstand ontstaan door te veel woorden en te weinig gevoel. 4 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: De maan maakt je extra gevoelig voor sfeer en emoties. Singles verlangen naar echte verbinding en nemen geen genoegen met oppervlakkigheid. In relaties zorgt openhartigheid voor een verdiepend moment. De kreeft heeft er 8.
1: Leeuw.
0: Je staat graag in het middelpunt, maar deze week draait liefde om delen. Singles ontdekken dat kwetsbaarheid aantrekkelijker is dan bravoure. Koppels vinden opnieuw balans door wederzijds respect. 7 knuffelpunten voor de leeuw.
1: Maagd.
0: Je analyseert te veel en voelt daardoor minder. Singles laten kansen liggen door twijfel. In relaties kan afstand ontstaan als je gevoelens blijft rationaliseren. Vertrouw het meer op je intuïtie. 3 knuffelpunten voor de maagd. En uiteraard heb ik er nog 6 voor jullie klaar liggen. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: De liefde voelt lichter dan vorige week. Singles genieten van aandacht zonder verplichtingen. Voor koppels is dit een goede periode om samen iets leuks te plannen en de routine te doorbreken. 8 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je intensiteit werkt deze week in je voordeel. Singles maken een indruk die blijft hangen. In relaties zorgt eerlijkheid voor een sterke band. Zelfs wanneer gesprekken wat dieper gaan. Schorpioen, je hebt er 9.
0: Boogschutter.
1: Je wil vooruit, maar de liefde vraagt om aanwezigheid in het moment. Singles ontmoeten iemand die hen met beide voeten op de grond zet. Koppels vinden plezier in kleine, spontane momenten. 5 knuffelpunten, boogschutter.
0: Steenbok.
1: Je bent gesloten en dat maakt het lastig om verbinding te voelen. Singles houden afstand. In relaties is het belangrijk om niet alles praktisch te benaderen. Gevoelens mogen er ook zijn. 1 knuffelpuntje.
0: Waterman.
1: Je voelt je speels en open. Singles kunnen verrast worden door een onverwachte klik. In relaties brengt een goed gesprek nieuwe inspiratie. Je voelt opnieuw waarom je voor elkaar kiest. De waterman is de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je bent dromerig, maar deze week ook wat onzeker. Singles voelen veel, maar durven weinig. In relaties helpt het om je verwachtingen uit te spreken in plaats van te hopen dat de ander ze aanvoelt. De vissen hebben deze week 4 knuffelpunten. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na. Want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefdespatie INZ.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

Rock Ballads van The Style Council werd uitgebracht als single in mei 1984 en is ook terug te vinden op hun debuutalbum Café Bleu. Het is gecomponeerd door de leadzanger van de band, Paul Weller, die na het uiteenvallen van zijn vorige invloedrijke band, The Jam, dit nummer dus schreef. The Style Council, You're the Best Thing, uit 1984.

hoort het al, hè. Dit wil zeggen dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En dan heb ik natuurlijk ook nog een slaapmutsje voor jullie. En daarvan neem ik je mee naar 1974. De tekst is een uiting van diepe dankbaarheid aan een partner die de zanger door de moeilijke tijden heeft geholpen. Een opvallend detail in de tekst, God bless you. Songwriter Tom Bell was aanvankelijk tegen religieuze verwijzingen, maar liet staan toen Linda Creed hem vertelde dat ze het lied over hun eigen vriendschap had geschreven. Het werd ook nog een aantal keren door bekende artiesten gecoverd, zoals Simply Red, Boyz II Men en Rod Stewart. Ik laat je met de Stylistics uit 1974. You make me feel brand new. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit.

0: verdachte is nog voortvluchtig. Het motief voor de dodelijke steekpartij is nog steeds onbekend. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en 3 kinderen van 12 jaar om het leven. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldie.

0: Dan and John Ford Cooley samen in I'd Really Love to See You Tonight. Nou, dat gaat het niet worden, het zien, maar wel het beluisteren.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Dat zeg ik maar weer eens. Ik ga je oren weer eens verwennen met prachtige muziek vanavond. Heel veel lekkere afwisseling. Gewoon voor de gezelligheid en ook om op een lekkere manier aan de nacht te beginnen. Goed, maar dat niet alleen. We hebben niet alleen prachtige muziek. We hebben natuurlijk ook, zoals gebruikelijk, een aantal interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, Jeroen van Gent ging weer de straat op met zijn microfoon en vroeg aan het winkelend publiek: zou u wel eens een dagje een geheel ander iemand willen zijn? Goeie vraag. Ja, misschien heb je voor jezelf een antwoord. Minister Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de legkip, maar blijft het daarbij? Altijd een

goede vraag als hij zijn column laat horen. En we gaan het hebben over de jubileumeditie Volkskrant Beeldende Kunstprijs. Wat is daarmee en hoe zit het en wie krijgt de prijs? Is dat al bekend? Je hoort het straks hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Daryl Hall, John Oates, samen in Kiss on My List. En het Belgische Hoover van ik met een van hun mooiste nummers, Mad About You. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Bent u tevreden met uzelf of zou u wel eens een dagje een geheel iemand anders willen zijn? Een acteur, een sportman, een staatshoofd, een politicus? Jeroen van Gent vroeg het u op straat en hier zijn ze, uw antwoorden.
1: Goedemiddag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende. Man bij het hond vraagt.
2: Het mag niet lang duren, want zij wil naar huis. Wil jij wat voor de verjaardag, voor de radio zeggen?
1: Oh, dat kan misschien ook wel. Ja, nou, kijk maar. Ik zal u vragen in ieder geval. Met wie zou u wel eens een dagje willen ruilen? En dan kinderen kunnen misschien ook verzinnen. Ja,
2: met wie zou ik wel eens een dagje willen ruilen?
1: Nooit willen ruilen met iemand?
3: Nou, nee. Ik heb het goed zo ver eens.
1: Dat klinkt ook goed. Ja, maar dat is ook hartstikke goed.
3: Ja, zeker.
1: Jawel.
3: Ja.
1: Dat kan natuurlijk politiek zijn, kunst, cultuur, sport.
2: Ik zit even heel... Jij weet het al. Ik weet dat nog niet zo snel, hoor.
4: Een voetballer.
3: Nou ja, ik zou eens een keer wel met Max Verstappen of zo willen ruilen.
1: Oh.
3: Zoveel anders.
1: Met zijn rijvaardigheid erbij, dan.
3: Ja, maar dat hebben we wel, hoor.
1: Oh, dat zou je wel kunnen?
3: Jawel. Waarom niet?
1: Hé, nou, dat is toch een hele goeie, dan?
3: Ja.
1: Ja, dat zeg ik. Ja,
3: alleen niet op die snelheden natuurlijk, maar goed.
1: Nee, oké. Okay. Nee, weet ik van wat u gewend bent, zeg maar. Ja. En dan ben je dan een beetje door de bocht.
3: Ja, bij wijze van.
1: Ik zie het helemaal voor me.
2: Een voetballer, jij?
1: Ja, je loopt in een voetbalshirt. Met wie zou je wel eens willen ruilen dan?
4: Met een speler van Barcelona of een speler van Feyenoord.
1: Ja, dat zijn jouw favoriete partijen?
4: Ja.
1: Clubs?
4: Ja.
1: Oké. Okay.
5: Met Jette, Rob Jette.
1: Oh, je bent heel snel. Dat is niet te benijden, toch?
5: Nou, ja, ik... Enerzijds zou ik willen zien wat die man allemaal op zich afkrijgt.
1: Ja.
5: En anderzijds zou ik het als uitdaging zien hoe ik het misschien zelf beter zou kunnen.
6: Nou ja, misschien Julia Roberts dan of zo. Oh. Een keer.
1: Nou, zo. Ja. En eens een keer in een film spelen.
6: Ja, een keer in een film spelen. Ja.
1: Is dat wat, ja?
6: Nou, weet ik niet. Maar als ik misschien op haar zou lijken, dan...
1: Ja, is dat goed?
6: Ja.
7: Met wie zou ik willen ruilen?
1: Ja,
7: nou, dat is een moeilijke vraag.
1: Ja. Nou ja, het ligt eraan.
7: Ik zou met niemand willen ruilen, want ik ben al blij met wat ik heb en met wat ik doe.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Wat doet u? Mag ik het vragen?
7: Ja, ik ben taxichauffeur, want ik rij je taxi meestal. En ik doe het meer voor dingsouderen ook, zeg maar.
1: Ja.
7: Ja, voor de WMO's.
1: Ja.
7: Voor de bejaarden, gehandicapten. Dus ja.
1: En dan zou u niet willen ruilen?
7: Ja, ik zou niet weten met wie eigenlijk.
1: Het is gewoon een fijn beroep.
7: Ja, dat is een leuk beroep. En ik heb het naar mijn zin ook.
1: Oh, wat mooi.
7: Dus ja.
1: Maar goed om te horen.
7: Ja, zeker.
1: Het is radio, maar ik zie het in uw ogen.
2: Nou, ik zou Koningin Maxima wel eens leuk vinden.
1: Wow.
2: Ja, lijkt me wel leuk.
1: Gewoon
2: een dagje. Ja.
1: Dat moet in protocol, hè? Heel strikt.
2: Dat is dan wel weer zo. Ja, en Willem-Alexander zie ik dat niet zo zitten. Maar gewoon die dingen die zij doet, dat lijkt me wel eens leuk. Voor één dagje.
1: Voor een dagje, ja.
2: Voor één dagje, niet langer.
1: Ja. En wat zou je graag willen doen in die rol?
2: Nou, ik zit al vooral te denken van... Nou, die afgelopen Koningsdag, dat vond ik grappig dat zij ging schaatsen.
1: Oh ja,
2: Dat vond ik leuk. En zij kan altijd hele mooie kleren even voor zo'n dagje. Nou, lijkt me ook wel wat. Of een leuk staatsbezoek. Gewoon.
1: U moet naar Donald Trump toe.
2: Ja, nou, dat niet.
1: Nee,
2: die sla ik van bureau over.
1: Ja,
2: die sla ik over.
1: Dat mag de echte doen.
2: Dat mag de echte dan doen, hoor. He?
8: Minister van Buitenlandse Zaken.
1: Oh, dat is pittig.
8: Nou ja, u vraagt het en ik geef u antwoord.
1: Maar dan bent u vast iets van plan?
8: Nou ja, een buitenlandse reis maken natuurlijk.
1: Oh, lekker buitenlandse reizen maken. Maar zou u die diplomatie een beetje beheersen dan? Om dat te kunnen waarmaken?
8: Nou, ik ben politiek ambtsdrager, dus bij het waterschap.
1: Oh.
8: Dus een klein beetje politiek gevoel heb ik wel. Maar ik ben in de basis geen politicus. Mijn achtergrond is niet...
1: Nee, het is wel anders natuurlijk.
8: Ja, het is meer 0-1-1 eigenlijk, is mijn achtergrond.
1: Maar u zou ambassadeur kunnen zijn voor hoe we in Nederland met het water omgaan? Waterberging?
8: Zeker.
9: De enige, ik nu zou moeten denken, met wie ik zou willen ruilen, maar die leeft niet meer zoals we hem hebben gekend, maar Jezus Christus.
1: Oh, Oeh, jee, maar dat is wel een flinke opgave.
9: Klopt. Oeh. Ja, dat is best wel lastig soms. Maar het lijkt me ook wel weer een bijzonder iets.
1: Nogal.
9: Ja, ja.
1: Ja, dat is nogal niet een voorbeeld.
9: Zeker.
1: Dat is heel groot.
9: Ja, maar hij is ook heel groot.
1: Oh, wauw. Nou ja, net zei meneer Rob Jetten, hè, de premier, dat is ook al heel hoog gegrepen. Best ja. wel, maar Jezus is nog weer hoger.
9: Dan?
1: Oh. Nou ja, dan de premier natuurlijk.
9: Sowieso.
1: Waarom zou je dat willen doen?
9: Omdat Jezus sowieso de enige mens is waarvan ik in ieder geval geloof. Die zonder zonde heeft gewandeld en eigenlijk alles vanuit de liefde en de goedheid deed. Dus het lijkt me wel bijzonder om mee te maken hoe dat zou zijn als een mens die imperfect is en ook fouten heeft gemaakt. Hoe dat dan zou zijn in zijn schoenen.
1: Ja, Jezus zei van zichzelf dat hij ook fouten maakte, toch?
9: Maar niet gezondig was zoals wij.
1: Nee, oké.
9: Dat bedoel ik meer.
1: Maar want anders is het zo moeilijk, lijkt mij. Dan sta je wel in hele grote schoenen. Maar Jezus is een voorbeeld voor jou, neem ik aan. Dus.
9: Ja, ja, dat klopt. Ja, zeker.
1: Met wie zou u wel eens een dagje willen ruilen?
6: Nooit zo over nagedacht eigenlijk.
1: Ik eigenlijk ook niet hoor.
6: Nee, hè? Nee.
1: Maar toch?
6: En het moet een persoon zijn.
1: Nee, dat moet helemaal niks.
6: Nee.
1: Moet helemaal niks. Veel mensen beginnen met de politiek natuurlijk. Van nou, dan zou ik het wel eens even opschudden. Maar kan je ook natuurlijk een bekende filmster zijn. Hè, om in een film te spelen.
6: Zoiets, ja.
1: Of, ja, of een bepaald beroep dat je zou willen proberen.
6: Nee, eigenlijk zou ik het echt niet weten.
1: Nee?
3: Dat is toch wel een vraag die ineens zo op je afkomt, hè?
1: Ja. Maar u gaat niet voor lager. Echt premier dus. Ja. Zo. Hallo, hij is premier, ja.
6: Ja, dat is zo, dat is zo, dat is zo.
1: Algemene zaken, ja.
6: Ja, ja, ja.
1: Nou, wat zou u het eerst... Misschien heeft hij iets voor in de mond en zegt, nou, ga ik eerst doen dan. Meteen. Ja,
5: nou, dat zou ik niet zo durven zeggen.
1: Andere koffie op het ministerie.
5: Ik zou voor strengere aanpak van de kleine criminaliteit zijn. Een beetje conservatief, gewoon weer rust in de maatschappij.
1: En moet de landsregering dan doen of moet dit delegeren naar gemeenten?
5: Ja, ik denk wel delegeren, want uiteindelijk weten die de knelpunten plaatselijk het beste.
1: Ja. Ja, vind ik ook. Heeft u daar, is het echt zo dat. Verzint u ter plekke of loopt u er echt mee rond?
5: Nee, ik loop er niet meer rond.
1: Want je krijgt heel veel bagger over je heen.
5: Ja, nee, dat zal zeker.
1: Zeker als het maar één dagje is.
5: Ja. Daarom zou ik het ook niet langer dan één dag willen.
1: Juist. Ja. Hele goeie.
5: Ja.
10: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.
11: What's keeping the White House white? Is it chalk? Is it fog? Is it fear? Are they staying up most of the night? Sending somebody out for a beer?

oude versie van La Vie en Rose in 1981. Want de oude versie kwam uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Mm-hmm. Verder hoorde je America for Beginners van Letton Carter. Speciaal op verzoek van Jeroen van Gent. In een ogenblik een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de legkip. Of blijft het daar wel bij? Geen idee, we gaan het zo horen naar Mariah Carey en We Belong Together.

0: De legkip. De voorouder van onze legkippen, het bankiewahoen, was een fatsoenlijke vogel. In het voorjaar legden ze 5 of 6 eieren waaruit kuikens kwamen die voorbeeldig werden opgevoed. Toen begon de mens de eieren onder het dier zijn kont vandaan te jatten. In een wanhoopspoging om de verliezen te compenseren voerde het hoen de productie hoog op, tot 60 stuks per jaar. De mens was in zijn nopjes met zo'n dom dier. Maar tevreden was hij nog niet. Door kruisingen met reuzenrassen slaagde hij er de vorige eeuw al in er 200 eieren per kip per jaar uit te persen en nog was er iets in blijven zitten. In onze legbatterijen bleek het gemiddelde van 215 in 1960 nog te kunnen stijgen tot 275 nu. Voor dank krijgen de kippen stank. Na 14 maanden, wanneer de productie even dreigt te haperen, worden nieuwe eierlegmachines geïnstalleerd. De oude worden opgeruimd. Met geknakte vleugels verdwijnen ze in de kippensoep. Als je deze behandeling met die van onze eigen vrouwen vergelijkt, wordt duidelijk met 2 maten gemeten. Naast een kip slaan mensenwijfjes een zeer pover figuur. Per maand legt een vrouw welgeteld 1 eitje. Dat zijn er krap een dozijn per jaar. De eitjes zelf zijn bovendien zo klein dat je ze niet eens ziet. De bloederige verpakking valt echter des te meer op. Elke maand komt ze met veel misbaar naar buiten. Dat wil zeggen tot de vrouw een jaar of 50 is. Daarna raakt ze van de leg af. Haar eierstokken weigeren dan nog langer te gehoorzamen aan de werkorders van de hormonen. Voorgoed. En dat is dan zo ongeveer het enige waarin de mens uniek is. Onze taal, noch het gebruik van werktuigen, markeren de grens tussen mens en dier zo scherp als het optreden van een menopauze. Zoiets als een olifant in de overgang bestaat dus niet, godzijdank. En daar is een goede reden voor. Zodra een wijfje ophoudt met eicellen te maken, draagt het niet meer bij tot de voortplanting en maakt de natuur korte metten. Zelfs onze huisdieren hebben het ontzag hiervoor nog niet verloren. Zo wierp de oudste koe van Nederland tot op het laatst haar 30 kalveren bijeen en gaf ze melk tot op haar 36e. Dieren werpen tot ze erbij neervallen. Of beter gezegd, ze vallen erbij neer voordat ze niet meer kunnen werpen. Met de mens ging het aanvankelijk niet anders. Van nature behoren we al lang voor ons 50ste jaar te zijn opgegeten door een kort aangebonden holenbeer, aan de pest of gele pip bezweken of in de zoveelste bevalling gebleven. Onze naaste wilde verwanten, de chimpansees en orang-oetans, zijn op hun 30ste stokoud en der dagen zat. Alles wat een mens ouder wordt dan 40 jaar is veroverd op de natuur. Een toegift van de cultuur. Alleen wat de eierproductie betreft sterft een vrouw nog in het op oeroude biologische klokken vastgestelde uur. En soms doet ze daar heel raar bij. En de man? Het is niet eerlijk verdeeld. Terwijl de vrouw omstreeks haar 50ste haar vruchtbaarheid verliest, blijft die van haar man tot zijn laatste snik intact. Als je die oude baasjes voor het raam van het bejaardenoord ziet, zou je het niet zeggen. Maar onder de ogen van de directrice zitten ze elke dag nog miljoenen en miljoenen zaadjes aan te maken. Hoewel iets minder rap dan jongzaad, een beetje stram, is elk van die zaadjes nog best in staat die directrice of een ander te bevruchten. Als zij tenminste de 50 nog niet is gepasseerd.
1: De late avond. Iedere werkdag bij Golden Oldies Radio.

De legendarische zanger Armand hoorde je natuurlijk, met Blommekenners. Benik de Min was zijn grootste, misschien ken je dat nog wel. En Ronan Keating hoorde je hier in de late avond met When You Say Nothing At All. In een ogenblik gaan we het hebben over een mooie prijs. De Volkskrant Cultuur- en Kunstprijs. Ja, dat viert een verjaardag en dat wordt binnenkort gevierd. En we gaan praten met Lineke Hulshoff. Zij is curator Stedelijk Museum van Schiedam. Ze weet er alles van. Komt eraan. Na deze van Glenn Medeiros. Love Always Find a Reason.

0: gaan praten over de jubileumeditie van de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. En dat doe ik met Lieneke Hulshoff. Lieneke, welkom.
1: Hallo.
0: Je bent curator van de komende tentoonstelling namens het Stedelijk Museum in Schiedam. Maar daar vindt die tentoonstelling plaats, hè?
1: Ja, dat klopt. In de Monopol. Dat is een nieuwe locatie van hen. Oh. Tegenover het museum. Het is een oude bioscoop. Die is helemaal verbouwd tot tentoonstellingsruimte.
0: Oké, dus het is eigenlijk een soort filiaal van het Stedelijk Museum zelf.
1: Klopt, aan de overkant van het museum. Ja.
0: En wat voor kunst is er te zien?
1: Het kunst van 4 jonge kunstenaars die zijn genomineerd. Mm-hmm. En dat zijn Afra Eisma, Levi van Gelre, Sondi en Malik Saïb. En zij laten alle 4 verschillende soorten werken zien. Dus we hebben videowerk, animaties. Er zijn textielwerken die aan de plafond hangen. Er zijn verschillende schilderijen, een soort getekende schilderijen. Er is geluid. Eigenlijk van allerlei soorten objecten door de ruimte. En wat we deze editie hebben geprobeerd is om niet zo die 4 genomineerden een losse presentatie te geven. Maar dat al die 4... kunstenaars echt samen één grote tentoonstelling maken in de Monopol.
0: Ja, en hoe komt die Volkskrant Beeldende Kunstprijs dan naar voren in deze situatie?
1: Nou, deze 4 kunstenaars zijn dus gekozen door verschillende mensen uit de kunstwereld. Die hebben hun voorgedragen eigenlijk. Dus zij zijn niet gekozen door mij, maar echt door die adviseurs van de prijs. Mm-hmm. En vervolgens krijgen deze 4 kunstenaars, 1 onderdeel van de prijs is dus deze tentoonstelling in de Monopol. En een ander deel van de prijs is dat zij met interviews in de krant komen.
0: Ja, ja, maar ze krijgen die prijs al dus. Zij zal,
1: Nee, dat nog niet.
0: Oh, dat is nog spannend.
1: Eén van de 4 gaat hem winnen. Ja,
0: kijk,
1: inderdaad.
0: Ja, dan blijft het toch spannend voor één van de 4 die het gaat winnen. Maar dat kan nog dit moment iedereen zijn.
1: Dat kan nog iedereen zijn. En het is ook een publieksprijs. Dus 1 juryprijs en een publieksprijs.
0: En wanneer weten jullie wanneer de uitslag is van die prijs?
1: Dat is op 13 juni. Dus dan dus tijdens de opening eigenlijk wordt de juryprijs uitgereikt.
0: Oké. En kan iedereen daarbij zijn of is dat een besloten
1: week? Ja, iedereen kan daarbij zijn. En het is op zaterdag 13 juni. En dat is ook een hele dag met allerlei evenementen, dus rondleidingen, interviews. Okay. En dan aan het einde van die middag wordt de prijs uitgereikt.
0: En dat is in Monopol dus?
1: Dat is in de Monopol van Schiedam.
0: Ja, bij het Stedelijk Museum dus. Ja. Spannend?
1: Ja, het is spannend, maar voor mij is het doel meer om die tentoonstelling heel mooi te krijgen met, met hun 4. Ik denk dat het voor kunstenaars spannende is, wie wint.
0: Ja, wie wint, dat is wel duidelijk.
1: Ja.
0: Maar u bent wel tevreden over de manier waarop er nu kunst geëxposeerd wordt?
1: Enorm blij, ja. Het zijn echt enorm goede kunstenaars. En wat ik merk is dat ze alle 4 heel veel werken met fantasie. En met een soort werelden die eigenlijk niet echt bestaan in onze wereld. Dus gek genoeg, ze zijn gekozen niet door mij en van buitenaf. En de adviseurs wisten natuurlijk ook niet wie ze precies van elkaar, wie ze zouden kiezen. Maar ik vind het een heel sterk geheel samen.
0: Ja, nou,
1: er zijn veel raakvlakken tussen die kunstenaars.
0: Dat klinkt al veelbelovend om daar op bezoek te gaan naar die tentoonstelling. Hoe kan dat het beste?
1: Kom je gewoon bij die Monopol. Daar kun je naar binnen en daar hebben we ook videoportretten gemaakt. Dus dan vertellen de kunstenaars iets over wie ze zijn en wat ze laten zien. En dan ga je die ruimte in. En dan is het vooral mooi om je te laten verrassen en om te kijken wat je allemaal ziet. Het is heel, ja, wat ik zeg, echt andere werelden. Dus het zijn een soort sprookjesachtige fantasiewerelden die je zal tegenkomen.
0: Ja, en tot hoe lang loopt de tentoonstelling?
1: Tot en met 2 augustus. Dus het is van 13 juni tot en met 2 augustus.
0: Ja. Misschien is het ook even goed om op de website te kijken van het Stedelijk Museum. Want ik neem aan dat dat de website is waar je moet kijken om iets over deze tentoonstelling te weten.
1: Ja, en de krant, de Volkskrant zal dus ook aandacht aan wijden. Dus op 12 juni komt er een grote kunstbijlage in de krant.
0: Oké, nou dan kunnen mensen daar ook nog kijken hoe de tentoonstelling eruit ziet. Maar gewoon naar de tentoonstelling toegaan, dat lijkt me het beste.
1: Precies, dat zou ik ook doen.
0: Lieneke Hulshoff, curator van de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam, maar dan wel aan de overkant in Monopol, deze tentoonstelling. Dank voor het gesprek.
2: Tot middernacht, de late avond.

Een prachtig nummer van Meghan Trainor, Just a Friend to You. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap vanavond weer. Zoals gebruikelijk. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. En hij gaat natuurlijk ook weer heerlijke muziek draaien. En leuke onderwerpen voor je bij elkaar sprokkelen. Komt allemaal goed. Ik wens je voor zometeen mooie nacht, welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, dan hoop ik dat je een hele goede wacht hebt. En ons veilig houdt. Heel belangrijk. Mooie nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden.

0: elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoorde Rob Oud.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een

0: Toronto's most iconic hits on Golden Oldies Radio.
1: Oh, feel good classics, Golden Oldies Radio.
2: It's 13 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Benarinol wint voor de 4e keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt de bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De album top 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André, André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Relive the magic here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts.